Hallo lieve luisteraars in Nederland, België, Australië en overal daartussenheen, over deze hele wereld. En welkom bij onze radio 4EB 98.1 FM, Sharing the World with You. Ik ben Wilma Beuzen en ik verzorg vandaag de Nederlandse radio-uitzending hier bij Radio 4EB in Brisbane, Australië. En toen ik een paar jaar geleden hier bij Radio 4EB de studio inliep onder de Storybridge en ik werd uitgenodigd om bij een programma in de studio bij in te zitten. En ik werd meteen verliefd op het maken van radioprogramma's. En nu, jaren later, doe ik het nog altijd met evenveel plezier. En het aantal programma's dat ik ondertussen gemaakt heb, heeft de lijn van 500 al overschreden. En daar ben ik erg trots op. En hier in onze Nederlandse groep hebben wij een heel gezellig gevarieerd groepje broadcasters en wij vinden het allemaal heel leuk om Nederlandse programma's voor u, onze luisteraars, te maken. Wij zijn allemaal anders en onze interesses zijn allemaal anders. En daarom zijn ook al onze programma's anders en dus altijd heel gevarieerd. En zo hopen we jullie als luisteraars happy te maken met onze gevarieerde Nederlandse programma's iedere week. En vandaag gaat mijn programma over getallen en cijfers en nummers. En Frans Hertogs doet ook mee vandaag. En hij praat over waarom wij in het Nederlands zo gek tellen. En zoals altijd natuurlijk wat leuke, gezellige, aparte liedjes erbij. En ik begin met een liedje van Sigoni en Ronnie Flex en dat gaat over 100 sms'jes. En daarna volgt een liedje van Wilma en zij zingt over 80 rode rozen.

Leo hier uit België, aan de andere kant van de wereld. Zetten jullie even de radio aan om naar Wilma's programma te luisteren.

En dat was Graatdamen met 1000 zomersproetjes. En ik ga verder met een liedje van Jimmy Fray, 40 jaar.

0: You're switched on to Global on digital radio, now streaming on the World Wide Web at 4eb.org.au.
1: 10:30. Met de prangende vraag, waarom tellen we zo raar? We hebben het zelf meestal niet in de gaten, maar eigenlijk tellen Nederlanders wel heel erg raar. En dat kan tot kleine en grote misverstanden leiden als we samenwerken met iemand van een andere cultuur. Zulke dingen zijn een kolfje naar de hand. Hé, waar komt die uitdrukking vandaan? Van onze taalman Frans Hertogs. En zoals zo vaak vindt hij een boel interessante dingen. 10:50, wat kan daar nou raar aan zijn? Laat maar komen.

10:30. Een paar dagen geleden vroeg een verre buurman mij hoe laat het was. Nou is die vraag tegenwoordig knap, zeldzaam geworden. Nu zelfs bijna alle schoolkinderen al vaak een mobieltje hebben, waar de tijd nog een stuk nauwkeuriger wordt vertoond dan op mijn polshorloge. Maar ik wierp een blik op mijn goede ouderwetse polshorloge en ik zei: het is 10:50. Ja, op zijn potjes Engels is dat 10:50. Ik smeek je pardon, zei de man. Wat deed jij zeggen? Nou, ik had nog steeds niks in de gaten. 10:50, herhaalde ik. Het bleef een tijdje stil, maar je kon zijn hersenen horen rekenen. En toen zei hij verbijsterd, maar nog steeds beleefd: dank jou. En hij verdween hoofdschuddend uit deze ontmoeting. Ja, en voor het eerst in mijn leven begon ik het zelf eigenlijk ook wat raar te vinden. 10:30 is dus eigenlijk letterlijk 10:40:11. Ja, waarom zeg je dan niet 10:20? Of 11:40? En dat moet je dan ook in het Engels zeggen als je begrepen wil worden. Nou, ik vind dat nou een mooi voorbeeld van hoe culturen verschillen. In het Nederlands tel je gewoon anders. Je zegt bijvoorbeeld 33 en niet 30 en 3, zoals de Engelsen en Fransen. Maar als je bij het tellen dan het laagste getal eerst loopt, dan moet je ook consequent zijn en zeggen 33 en 100 in plaats van 133. Want bij 133 noem je eerst het hoogste getal, 100, dan het laagste, 3, en tenslotte het middelste getal, 30. En dat is inderdaad wel een heel vreemd soort van tellen. Hoe kan dat nou? Ik dacht eerst dat dat komt omdat wij graag op de kleintjes letten. Vaak zijn de grote getallen wel bekend en min of meer gegeven, zoals wanneer je wil kijken hoeveel koorts iemand heeft. Die 30 graden, ja, die weet je al van tevoren. Het gaat juist om de eenheden. En dus zeg je eerst 8 en daarna 30. Maar met 10:30 zijn we met die redenering ook nergens. En toch moet er een reden zijn waarom wij zeggen 10:30. Bijvoorbeeld, 10:30 kan voor ons ongeveer dezelfde waarde hebben als 11:00. En jawel, vroeger, toen gewone mensen nog geen klokken hadden, toen was het de kerktoren die elk heel uur aftelde en elk 30:30 de klok nog even luidde. Nou, daar werd altijd goed op gelet en zo kon de hele gemeenschap keurig netjes bij de tijd blijven. En als het 30:30 sloeg, dan was dat net zo'n markeerpunt als het hele uur. Ja, en zo kon de koffietijd ook wel het 10:30 gaan heten. En jawel hoor, in het woordenboek der Nederlands getaal vinden we de woorden 00:30, 01:30, 02:30, 03:30, 04:30, 05:30, 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 10:00. En dan komt 10:30 met het 10:30, jawel, het 10:30. En tenslotte 11:30. Ze zijn er allemaal. Vaste woorden voor vaste waarden. Maar typisch Nederlands is het verschijnsel nou ook weer niet hoor. Want de Duitsers, die tellen ook op onze manier. 8:30 en 10:50. En dus zal de verklaring van het verschil in tellen wel liggen in onze gezamenlijke Germaanse, niet-Romaanse geschiedenis. Waarbij het Engels het Franse telstelsel heeft overgenomen. Tout savoir. Tout comprendre, zeggen de Fransozen. Alles weten is alles snappen. Maar ook zij zouden verbijsterd opkijken bij onze 10 minuut avant 10:30. Oftewel, ons doodgewone 10:30. Ik dank u wel.

Luistert u ook zo graag naar de Nederlandse Radio 4EB? Dan is het nu weer tijd om uw lidmaatschap te verlengen of een nieuw lid te worden. Want door lid te worden kunnen we de Nederlandse Radio in ether houden. Voor $30 per jaar bent u al lid. Maar als je gepensioneerd of student bent, betaalt u slechts $20. De uitzenduren hangen af van het aantal betalende leden. Dus niet genoeg leden, geen uitzendinguren en dat wil toch niemand. Telefonisch betalen kan met creditkaart. Bel hiervoor tijdens kantooruren naar Radio 4EB op 3240-8600 of betaal per check. De check kan wel graag uitschrijven aan Radio 4EB. Maar de gemakkelijkste manier om te betalen is toch wel via de website. Ga hiervoor naar www.4eb.org.au. Klik op Explore, klik rechts in het beeld op Subscribe, scroll naar beneden en het formulier verschijnt. Vul al uw gegevens in en betalingsdetails en klik op Submit. Onze dank aan al die leden die zo prompt hun lidmaatschap hebben vernieuwd dit jaar. En als u dan toch op de website bent, klik onder Explore eens op Our Communities. De taalgroepen verschijnen in alfabetische volgorde. U ziet hier kleurrijke plaatjes met The Dutch Group. De link voor ons Facebook en ons Instagram staat hier ook op. Blijf op de hoogte van ons gebeuren en praat met ons mee. U kunt een verzoeknummer aanvragen of misschien wilt u iemand feliciteren. Wilt u contact met ons opnemen? Stuur dan een e-mail naar dutch4eb@hotmail.com.

Luisteraars, Mark hier, van aan de andere kant van de wereld in België. Luisteren jullie met mij mee naar Willemas programma vandaag?

En dat was Abel met 3 dagen zon. En ik ga verder met een liedje van Thomas Hansen. En hij zingt over 1001 gedachten.

0: listening to Global.
1: En dit is niet het enige Nederlandse radioprogramma deze week. De Nederlandse radioprogramma's op Radio 4EB 98.1 FM zijn zaterdagmiddag van 4 tot 5. Onze digitale uitzendingen zijn op Global en dat is vrijdagavond van 6 tot 7 en zaterdagmiddag van 5 tot 6. Heb je geen digitale radio of heb je een uitzending gemist? Geen probleem. Luister via het internet op de website 4eb.org.au. Hartstikke makkelijk.
2: Hey, Jens hier uit België. Dit is Wilma's programma. Luisteren jullie mee met mij?
3: En ik ga verder met een heel mooi liedje van Urbanus. 1, 2, 3, rikketikketik.

De Nederlandse club in Richlands, de NAQ, op 123 Pine Road in Richlands, is trots op hun goed gevulde rekken met Nederlandse lekkernijen. Je kunt er ook lekker koffie drinken en appeltaart eten. Of als je een lunch wil, ga er eens een patatje eten en een frikadel. Ook worden er sociale activiteiten gehouden, zoals biljarten, kaarten en sjoelen. De NAQ is geopend op dinsdag en vrijdag van 9 tot 2 uur en op zaterdag van 9 tot 12. Hebt u vragen? Bel ze dan even op. Hun nummer is 07-3271-5662 of e-mail ze op dutchclubbrisbane@gmail.com.

En dat was Gerard Cox en hij zong over 1948. En ik ga verder met een liedje van Fluitsma en Fantijn. 15 miljoen mensen.

toch graag een krant in uw hand om lekker te lezen? De Dutch Courier is in het Nederlands en het Engels en komt over de post gewoon naar uw brievenbus. Om te abonneren kunt u contact opnemen met Carola. admin@dutchcourier.com

0: En dat was Razzie Bailey en die zong in het Engels. 9.999.999 tears. Dat zijn er een hele hoop. En ik ga verder met een liedje van Laura Lynn. 5678.
1: De muziek begint, vlieg er maar één. 5.

knikken, ga je strikken, knieën knikken, das kikken, jouw blikken, zie het zitten, ga als wichten, jij het wit, kan zwak.

0: Stay tuned to 4EBFM. We broadcast 50 different languages, preserving the cultural diversity in Southeast Queensland.
1: Dit is de Nederlandse groep van Radio 4EB 98.1 FM. Lijkt het je leuk om een keertje mee te doen met ons programma? Wacht dan niet en stuur een berichtje via Messenger, Facebook 4EB Dutch. Of lijkt het je zelfs leuk om zelf radiomaker te worden? Geheel vrijblijvend en gratis kun je meedoen met het broadcastprogramma van Radio 4EB. Je krijgt niet alleen een volledige technische training van de radio over hoe je het radiostation moet opereren, maar ook de kans om jouw programma's te maken in de Nederlandse groep en live uit te zenden. Jouw muziek en jouw programma uitgezonden over de lokale zender of zelfs digital over de gehele wereld. Is dat niet geweldig? Je eigen programma live op de radio? Bij Radio 4EB krijg je de kans om dat helemaal vrijwillig en kosteloos te doen. Kom bij onze groep en wie weet ben jij binnenkort een van onze broadcasters die live zijn of haar uitzending doet op de Nederlandse radio. En zeg nou zelf, dat is toch hartstikke gaaf? Altijd al een DJ willen zijn voor een radiostation? Nu is je kans. Stuur een berichtje via Facebook 4EB Dutch. Tot snel!

En dat liedje heette Duizend Dromen Verder. En ik denk dat de naam van de groep Swoop is. Maar ik weet het niet zeker. Ik hoop dat jullie het mooi vonden.

geliefde luisteraars. Ik ben nu bij het einde van mijn uitzending gekomen vandaag en ik dank jullie voor het luisteren en hoop dat jullie van mijn global programma hebben genoten. This concludes the Dutch program on Radio 4EB Sharing the World with You. My colleagues in the studio next door will be taking over the airtime to bring you their program. Enjoy! En op de achtergrond horen jullie het hele mooie liedje van Tony Christie, die precies zingt wat ik wil zeggen. Arrivederci en bedankt dat jullie er vandaag bij mijn programma bij waren. Goodbye, auf Wiedersehen en au revoir. Het is tijd voor mij om te vertrekken. Tot de volgende keer.